Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 5050. Dus 0320 28 5050.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Jirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: do something. Let's make a bet.
1: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
2: Goedemiddag Jordi en Oudeke. Oudeke, sorry.
1: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een melding van een persoon te water in Almere tussen de vaarten. En na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Meer nieuws zometeen in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen, Joliene.
4: Hoe is het met je?
1: Ja, het is goed. Ja, ik ben heel erg blij, want ik werd vanochtend wakker en toen zag ik dit prachtige weer. Toen dacht ik, ja, het wordt gewoon weer echt prachtig vandaag.
4: Ja, het hitteplan is ook meteen uit de kast getrokken, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. Ik heb mijn korte broek ook klaar liggen als ik straks thuis ben.
4: Oh, ik dacht nu aan. Maar
1: nee, nee, dat nog niet. Nee, okay. Dat doen we hier niet. Nee.
4: Nee, het is lekker. En meteen ook het advies om het een beetje rustig aan te doen in de hitte.
1: Doen wij het ook, toch?
4: Ik hou van zulke adviezen.
1: Hoe is het met je?
4: Zeker. Goed, lekker. Ja, fijn hier te zijn. Op deze vroege, wat zijn we? Donderdagochtend, de 18e juni. En we hebben natuurlijk nieuws voor je. Want de verkeerslichten bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West, die zorgen, jawel, goed nieuws voor minder files.
1: Ja, en dan iets minder goed nieuws. Door het overvolle elektriciteitsnet gaat het plan om een natuurcamping in het Hollandse Hout in Lelystad te bouwen voorlopig niet door.

0: Alvast een voorproefje op de zomer die we vandaag gaan krijgen. Bam Bam was dat van Camila Cabello en Ed Sheeran.
1: De verkeerslichten die Rijkswaterstaat maandag heeft geplaatst bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West zorgen voor veel minder files in de spits. Door werkzaamheden bij de aansluiting van de N50 naar de A6 moet het verkeer omrijden via die afslag Emmeloord-West.
0: Daar werd het de afgelopen dagen zo druk dat er lange files ontstonden. De verkeerslichten vervangen de verkeersregelaars die bij de Hanny Schaftweg stonden. Je hoort Arend Nagel van Rijkswaterstaat.
2: Wat je eigenlijk ziet, hè, sinds dit weekend rijdt het verkeer op de A6 echt over één weghelft. En is ook een toe- en oprit bij Emmeloord afgesloten. Nou, dat betekent dat het verkeer wat in Emmeloord moet zijn, dat moet weer even zijn weg vinden. Hè. We zien altijd in de eerste weken na zo'n grote aanpassing van het verkeerssysteem dat de automobilisten even een weg moeten vinden. En ook een verkeers... Licht heeft gewoon een aantal dagen nodig om zichzelf te optimaliseren. Hij staat er nu. De eerste beelden en resultaten die we binnenkrijgen, daar zijn we tevreden over. Dat krijg ik ook van verkeerskundigen terug. Maar de komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
3: Wat maakt deze oplossing nu beter dan de verkeersregelaars die er eerst het verkeer in goede baan daar leiden?
2: Ja, deze oplossing werkte altijd. En de verkeersregelaars, nou, die stonden er alleen op werkdagen en overdag, zal ik maar even zeggen, tijdens kantooruren. Het verkeerslicht doet ook 's nachts en in het weekend zijn werk. Dus dat is een voordeel hiervan. En verkeersregelaars zien wij wel echt als een tijdelijke situatie. Die willen we liever niet structureel inzetten. Omdat deze mensen staan toch in de berm waar langs een provinciale weg waar ook wel op hoge snelheid gereden wordt. Dus het kan. Maar dit is een betere oplossing. En als het eenmaal goed werkt, kan er ook meer verkeer over het kruispunt.
1: Arend Nagel was dat van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden aan de N50 en de A6 duren nog tot eind volgende maand.

0: De Honey Drippers waren dat met Sea of Love bij Flevoland is wakker.
1: Vanwege het overvolle elektriciteitsnet valt het plan van Staatsbosbeheer om een natuurcamping in het Hollands Zout in Lelystad te bouwen voorlopig in het water.
0: Voor die camping is al een flink stuk bos gekapt. Je hoort Wouter Wubbe van Staatsbosbeheer.
2: Nou ja, we hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
3: Rondom deze plek zouden 45 ecolotjes, 75 tenthuisjes en 30 tentplaatsen moeten komen. Maar tot op heden kwetsen er enkel vogels. Want in verband met netcongestie gaat het niet lukken voor 2033. Om toch iets van een natuurkampeerterrein aan te bieden, verkent Staatsbosbeheer nu of hier een minicamping met alleen tenten kan komen.
2: Dat is eigenlijk wel wat wij ook voor ons zien met het off-grid. Dus dat we dan kijken, wat kun je dus inderdaad wel met zonnepanelen, met accu's, met gewoon het gebruik van weinig stroom en één huisaansluiting. En dan kijken van oké, dit zijn de middelen die we hebben en wat kan er dan wel?
3: Die ene huisaansluiting is dan te danken aan dit oude boswachtersbeheergebouw dat al een stroomaansluiting heeft. Eromheen zouden dan zo'n 40 plekken voor tenten kunnen worden gecreëerd.
1: Dit huisje moet de camping gaan redden, hè?
2: Ja, in die zin moet dit huisje de camping gaan redden, want hier zit onze huisaansluiting. En die hebben we dus keihard nodig voor de camping.
3: Staatsbosbeheer hoopt rond 2029 met de realisatie van de uitgeklede natuurcamping te kunnen beginnen.
0: Een verslag was dat van Hilde Verbeij.
1: En zometeen in de bericht uit binnen- en buitenland hebben we het over Amerika en Iran. Ja, die hebben een tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Maar ja, gaat het wat opleveren echt of niet? Je hoort zometeen meer erover.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een melding van een persoon ter water in Almere tussen de Vaarten.

0: water aan de El Creco-straat was een rugzak van een vermist kind gevonden. Vanwege de mogelijkheid dat het kind in het water terecht was gekomen, hielden de hulpdiensten een grote zoekactie. Het kind werd uiteindelijk in goede gezondheid teruggevonden verderop in de wijk. De bestuurder, die in april vorig jaar mogelijk een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Elandweg in Zwifterband, stond gisteren voor de rechter. Bij dat ongeluk kwam een 63-jarige man uit Dronten om het leven en raakte een andere fietser zwaar gewond. Tegen de verdachte is 6 maanden gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar geëist. Ook willen de nabestaanden een schadevergoeding. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. De politie heeft meer dan 10 tips gehad over inbraken bij 3 juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo eind vorig jaar. Ook kwam een aantal tips binnen over een woningoverval aan de Lotusbloemweg in Almere, waarbij een 96-jarige man werd mishandeld. De politie opende voor deze zaak een speciaal telefoonnummer om de drempel te verlagen voor mensen om informatie te delen. De binnengekomen informatie wordt nog verder bestudeerd. Na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Het instrument werd destijds weggehaald nadat het was vernield, maar heeft nu een nieuwe plek gekregen met beter toezicht. De piano werd gisteren opnieuw onthuld door burgemeester Hein van der Loo. Daarna speelde hij als eerste voor reizigers op het station. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet.
2: Goedemorgen. Vandaag verloopt de uitzonderlijk warme temperaturen die opgelopen naar 29 of lokaal misschien wel 30 graden. Daarbij is de lange tijd droog en ronduit zonnig staat er maar weinig wind, dus het voelt nog een stuk warmer aan. Vanavond dan kan een lokale onweersbui over de provincie trekken. Vannacht wordt het dan weer droger. Het is wel een broeierige nacht met temperaturen die zo rond de 18 graden uitkomen. Morgen dan volgt een uitzonderlijk hete dag met temperaturen van 32, lokaal misschien wel 33 graden. En wederom zijn later op de dag enkele onweersbuien mogelijk. En ook het weekend lijkt het nog gewoon volop zomerweer te zijn met hoge temperaturen en flink wat zon.
3: Ja, als je een woningbrand meemaakt, is dat natuurlijk al erg genoeg. Maar als je er dan ook nog achter komt dat er maar heel weinig hulp is, ja, dan zit je natuurlijk helemaal met de handen in het haar. Anna de Jong, die kan erover meepraten, maar ze kwam in actie. Je hoort zo meteen haar verhaal.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Heb jij bruine ogen?
1: Nee, groen.
0: Oh ja. Ja, ja, nee, heel goed. Nou, Van Morrison die zingt wel over vrouwen met...
1: En jij dan?
0: Kijk maar.
1: Ja, blauw.
0: Blauw, ja.
1: Ja, mooi.
0: Dankjewel. Jij
1: nou,
0: ook.
1: We moeten elkaar vaker dieper in de ogen kijken.
0: Ja, misschien ook wel, ja. Jordan Van Morrison met Brown Eyed Girl.
1: Door een korte, maar zeer hevige brand afgelopen april bleven Anna de Jong en haar twee kinderen weliswaar ongedeerd, maar verloren ze hun huis in Biddinghuizen en al hun bezittingen. Anna kwam erachter dat er voor haar situatie heel weinig geregeld is.
0: Reden voor haar om met een vriendin een website te maken om mensen te helpen die hetzelfde overkomt.
2: Het blijft onwerkelijk. Het heeft 15 minuten nodig gehad.
3: Zo snel ging
2: het. Snel ging het.
4: Anne heeft net haar gehandicapte zoon op bed gelegd, als niet veel later kortsluiting ontstaat in de mobiele airco die naast het bed staat.
2: Hier stond zijn bed en hier stond de airco. En hij riep mij op een gegeven moment: mama, ik ruik fik. En ik doe zijn deur open. Nou ja, je ziet het al. Het is helemaal verkoold. Er hing gewoon echt al een rookdeken tegen het plafond aan.
4: Het lukt Anna en haar kinderen om ongedeerd buiten te komen. Dat iedereen tijdens de brand beneden was, blijkt hun redding.
2: De brandweer heeft gezegd van als wij boven waren geweest, dan waren er echt mensen overleden. Die rook, die was zo gitzwart.
4: Vier katten bevinden zich echter op dat moment nog wel op de eerste verdieping.
2: We hebben daar poesepootjes staan, dus de poesjes die erboven zijn gevlucht, die hebben geprobeerd eruit te komen. Maar het raam was dicht. Dat vind ik nog wel het lastigste.
4: En zo zijn Anne en haar kinderen ineens dakloos. Ze besluit daarom aan te kloppen bij slachtofferhulp.
2: En die vroeg aan mij van wat de oorzaak van de brand was. En ik zei van kortsluiting. En toen vertelde ze dat ze me niet verder konden helpen, omdat hun alleen in beeld komen als er brandstichting is.
3: Als er sprake is van kortsluiting,
2: dan
3: krijg je geen hulp.
2: Dan heb je gewoon pech. Je valt echt tussen wal en schip.
4: Anne en haar kinderen hebben het geluk dat ze tijdelijk bij een vriendin onderdak kunnen krijgen. Maar geschrokken als ze is door het totale gebrek aan steun, besluit Anne samen met haar vriendin Lisette Guitorno een website in het leven te roepen. www.hulpnaarwoningbrand.nl.
5: Ja, wat hebben wij bedacht? Hulp naar woningbrand, inderdaad. En dat is voornamelijk voortgekomen uit dat Anne ook in één keer helemaal niets meer had. Hè. Dus geen kleding, maar denk aan hele simpele dingen als een verzwaringsdeken voor haar zoon, die hij nodig heeft om lekker te kunnen slapen 's nachts. Maar ook een laptopje of iets. Hij ligt dagelijks eigenlijk de hele dag op bed, dat hij gewoon iets om handen heeft. Nu lag hij in het hotel naar het plafond te staren. En gelukkig kunnen wij wel dat soort hulp bieden.
3: Want ik kan me voorstellen, je hebt je handen vol in je eigen leven, maar jij vindt dan de kracht en de ruimte om dit te gaan doen.
2: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn. En we leven gewoon echt in een heel rijk land. En ik vind het gewoon onacceptabel dat dat er niet is.

0: Maan Smit was dat met Stay. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit erin?
1: Nou, in Nieuwsuur ging het over... Ja, ik kijk er echt nooit naar. Mijn zoon is helemaal gek ervan. Over horrorfilms.
0: Oh, leuk.
1: Ja, hou je daar ook van?
0: Ja, daar hou ik ook wel van.
1: Ik vind het verschrikkelijk.
0: Hoe enger, hoe beter.
1: Echt?
0: Ja, zeker.

0: Juan Luis Guerra. Met Burbajas de Amor.
1: Geweldig.
0: Ja, goed hè? Ja. Ik kan helemaal geen Spaans, maar dit kwam er aardig goed uit.
1: Zeker.
0: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, en Nieuwsuur ging dus over horrorfilms. De bioscoopfilms Obsession en Backrooms verbreken record na record en trekken opvallend veel jonge bezoekers naar de bios. Filmkenner Julius Koetsier vertelt wat deze films met elkaar gemeen hebben.
2: Het zijn twee best wel low-budget horrorfilms van jonge makers die succes hebben gehad met YouTube. Backrooms heeft $10 miljoen gekost en tot nu toe $260 miljoen opgeleverd ruim. En Obsession van Curry Barker is voor minder dan $1 miljoen gemaakt. Dus dat is echt low budget. En die heeft $290 miljoen opgeleverd tot nu toe.
1: Goh, dat is lucratief.
0: Ja,
1: potverdorie, hé.
0: YouTube naar het grote doek.
1: Ongelooflijk. Ja. Heb je deze al gezien dan?
0: Deze heb ik nog niet gezien, nee.
1: Oké, okay.
0: Nee.
1: Nou, dan kan je die nog op je lijstje zetten.
0: Precies.
1: Want jij bent een groot fan.
0: Absoluut.
1: Volgens regisseur en producent David-Jan Bronsgeest vallen YouTubers steeds vaker op in de filmwereld.
3: Ze maken eerst korte films. Die doen ze helemaal zelf. Dus er zit niemand tussen. Er is geen producent die zegt wat ze moeten doen. Waardoor ze hun eigen gedachten eigenlijk los kunnen laten online. Krijgen ze feedback van hun eigen generatie, maar ook van het grote publiek. En vervolgens wordt dat zelf zoveel bekeken, en ook best wel creepy zijn de films, dat studio's zoiets hebben van, hey, let's go. Laten we hier een speelfilm van op gaan bedenken.
1: Aha,
0: YouTube is tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer zo. Hè? Het was altijd een beetje huis, tuin, keuken, maar dat is natuurlijk helemaal niet meer zo.
1: Nee.
0: En net zoals Rutger en Thomas, ook allebei van YouTube, die hebben zo'n kinderfilm gemaakt met hun hond, Paco.
1: Ja.
0: Ontzettend populair onder de kinderen. Dus ja,
1: goed, hè? Ik vind het wel heel leuk.
0: Ja. Dan, gisteren werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel, en dat is voor boeken die, die kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren bijbrengen. De winnaar is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. Ze was de gast in Met het Oog op Morgen en vertelde haar dat haar fascinatie voor beren begon tijdens een fietstocht in Amerika.
4: Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan. Hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier, hier moet ik meer over ontdekken.
0: Dus besloot ze er een kinderboek over te schrijven.
4: Kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
1: Ja. Bijzonder.
0: Beren, ja.
1: Ja, wat zou jij doen? Je bent aan het fietsen en je staat oog in oog met een beer.
0: Ja, doodeng.
1: Ik zou echt sowieso dat beest niet aankijken.
0: Nee, dat moet je dan ook niet doen volgens mij. Maar hij was gewoon lekker bloemetjes
1: aan het eten. Ja, dat vind ik ook. Ik wist niet dat beren bloemen aten.
0: Ze ruiken naar lavendel zeker, de beren.
1: Ja, dat poept denk ik niet hoor.
0: Ik ook niet. Nee, ik zou ook wegrennen denk ik eigenlijk wel. Maar dat moet je denk
1: ik dat moet je dan weer niet doen.
0: Nee.
1: Je moet gewoon heel relaxed.
0: Oké.
1: Okay, nou, hey beren dan gewoon door.
0: Ik ga het proberen.
1: Beren. Gaat proberen.
0: Gaan proberen. Dat was gisteravond op radio en tv.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: De komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit dat alleen mag meemaken. Er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een melding van een persoon ter water in Almere tussen de vaarten. En na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Meer nieuws zometeen in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
11: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
10: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
12: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
10: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, maak je borst maar nat, zeg. 35 graden, alsjeblieft.
8: Ja, dat is wel heel warm, hè?
13: Ja, dat kun je wel stellen, ja. Nou ja, goed, dan moeten we maar een versnellingje lagen. Dat doen we niet met het nieuws, want zometeen hebben we het over verkeerslichten bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West. Die zorgen voor minder files in de spits.
8: Ja, en ijs gaan eten, denk ik. Ik denk dat dat ook wel handig is trouwens voor het warme weer.
13: Oh, sowieso, altijd.
8: En zometeen ook nog in Flevoland is wakker. Door het overvolle elektriciteitsnet gaat het plan om een natuurcamping in het Hollandse Hout in Lelystad te bouwen voorlopig niet door.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
15: Een uittip.
16: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: funny. De Obob, die vindt alles grappig. Dat was funny.
1: De verkeerslichten die Rijkswaterstaat maandag heeft geplaatst bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West zorgen voor veel minder files in de spits. Door werkzaamheden bij de aansluiting van de N50 naar de A6 moet het verkeer omrijden via die afslag Emmeloord-West.
0: Ja, daar werd het de afgelopen dagen zo druk dat er lange files ontstonden. De verkeerslichten vervangen de verkeersregelaars die bij de Hanni Schaftweg stonden. Je hoort Arend Nagel van Rijkswaterstaat.
2: Wat je eigenlijk ziet, hè, sinds dit weekend rijdt het verkeer op de A6 echt over één weghelft. En is ook een toe- en oprit bij Emmeloord afgesloten. Nou, dat betekent dat het verkeer wat in Emmeloord moet zijn, dat moet weer even zijn weg vinden. We zien altijd in de eerste weken na zo'n grote aanpassing van het verkeerssysteem dat de automobilisten even een weg moeten vinden. En ook een verkeers... Licht heeft gewoon een aantal dagen nodig om zichzelf te optimaliseren. Hij staat er nu. De eerste beelden en resultaten die we binnenkrijgen, daar zijn we tevreden over. Dat krijg ik ook van de verkeerskundigen terug. Maar de komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
3: Wat maakt deze oplossing nu beter dan de verkeersregelaars die er eerst het verkeer in goede baan daar leiden?
2: Ja, deze oplossing werkte altijd. En de verkeersregelaars, nou, die stonden er alleen op werkdagen en overdag, zal ik maar even zeggen, tijdens kantooruren. Het verkeerslicht doet ook 's nachts en in het weekend zijn werk. Dus dat is een voordeel hiervan. En verkeersregelaars zien wij wel echt als een tijdelijke situatie. Die willen we liever niet structureel inzetten. Omdat deze mensen staan toch in de berm waar langs een provinciale weg waar ook wel op hoge snelheid gereden wordt. Dus het kan. Maar dit is een betere oplossing. En als het eenmaal goed werkt, kan er ook meer verkeer over het kruispunt.
1: Ja, zo simpel is dan ook weer. Arend Nagel was dat van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden aan de N50 en A6 duren nog tot eind volgende maand. Bruno Mars is dit met I Just Might.

0: doet hij dat toch? Elk nummer zo leuk maakt.
1: Dat alles wat hij maakt gewoon meteen goud is, hè?
0: Dat is echt
1: geweldig.
0: Bruno Mars hoorde je met I Just Might.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Jeroen Elferink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dan gaat het ook in één keer flink los, hè, met de hitte.
2: Ja, nee, we staan vooravond van misschien wel een eventuele hittegolf in de provincie. Het wordt echt flink warm vandaag. Deze ochtend valt het nog wel even mee. Temperatuur ligt nu rond 18 graden. Stijgt zo meteen naar 21 graden. Dus mocht je nog even die koele lucht thuis willen laten, dan is dit een heel goed moment.
1: Juist, want daarna gaat het snel omhoog met die temperatuur.
2: Ja, vanmiddag gaan we zelfs naar 29 graden. Veel ruimte voor de zon. En door een hoge luchtvochtigheid voelt het ook nog een keer drukkend aan. Er staat ook maar weinig wind. Dus ja, het is vanmiddag echt op een top zomer. Voor veel mensen denk ik al wel iets te veel van het goede. Maar het blijft nog wel even warm, hoor.
1: Ja, maar als ik dat zo hoor, Jeroen. 29 graden, 28, 29, hoge luchtvochtigheid. Dan moet je je niet wagen aan al te veel inspanning, denk ik.
2: Nee, gewoon je hoofd rustig houden. Niet te veel willen doen vandaag. En ook gewoon een beetje genieten.
1: Nou, oh, wat een mooi advies. Kort gezegd, gewoon lekker op terras zitten. Of in je tuin of op je balkon.
2: Ja, als het kan.
1: Ja, precies. En hebben we dan komende nacht ook meteen zo'n plaknacht?
2: Ja, het blijft echt warm. De minima liggen uiteindelijk rond 19 graden. En ook vanavond blijft de temperatuur nog lange tijd boven de 25 graden. Later in de avond neemt de kans op een forse onweersbui toe. En ik verwacht eigenlijk komende nacht op veel plaatsen een aantal onweersbuien in de provincie. Dus kijk niet gek op als je vannacht nog wordt gewekt door wat onweer. En morgen zijn die buien alweer weggetrokken en volgt zelfs nog wat warmere lucht. Uiteindelijk kan de temperatuur oplopen naar zelfs 33 graden. Er staat gelukkig wel ietsjes meer wind, dus dat voelt dan weer iets aangenamer. Maar ja, de temperatuur ligt echt wel hoger.
1: Nou, dat kun je stellen, zeg. 33. Poef. Ja, dat vind ik ook wel echt aan de hoge kant. En daarna?
2: Nou, het blijft warm. De temperatuur doet wel een heel klein stapje terug. Nou, nadruk op klein. Want tijdens het weekend kan het nog steeds 28 graden worden. Na het weekend loopt de temperatuur weer opnieuw op. En dan gaan we weer opnieuw naar die tropische 30 graden. En wellicht dat we dinsdag of woensdag ook nog wel zo'n dag krijgen. En dan hebben we een regionale hittegolf te pakken.
1: Oké, nou, we gaan het zien. Jeroen, dankjewel, hè.
2: Doei, doei.
1: Gaan we door met het nieuws. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet valt het plan van Staatsbosbeheer om een natuurcamping in het Hollandse Hout in Lelystad te bouwen voorlopig in het water.
0: Voor de camping is al een flink stuk bos gekapt. Je hoort Wouter Wubbe van Staatsbosbeheer.
3: Nou ja, we hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
4: Rondom deze plek zouden 45 ecolotjes, 75 tenthuisjes en 30 tentplaatsen moeten komen. Maar tot op heden kwetten er enkel vogels. Want in verband met netcongestie gaat het niet lukken voor 2033. Om toch iets van een natuurkampeerterrein aan te bieden, verkent Staatsbosbeheer nu of hier een minicamping met alleen tenten kan komen.
3: Dat is eigenlijk wel wat wij ook voor ons zien met het off-grid. Dus dat we dan kijken, wat kun je dus inderdaad wel met zonnepanelen, met accu's, met gewoon het gebruik van weinig stroom en één huisaansluiting. En dan kijken van, oké, dit zijn de middelen die we hebben. En wat kan er dan wel?
4: Die ene huisaansluiting is dan te danken aan dit oude boswachtersbeheergebouw dat al een stroomaansluiting heeft. Eromheen zouden dan zo'n 40 plekken voor tenten kunnen worden gecreëerd.
5: Dit huisje moet de camping gaan redden, hè?
3: Ja, in die zin moet dit huisje de camping gaan redden, want hier zit onze huisaansluiting. En die hebben we dus keihard nodig voor de camping.
4: Staatsbosbeheer hoopt rond 2029 met de realisatie van de uitgeklede natuurcamping te kunnen beginnen.
0: Een verslag was dat van Hilde Verweij. Zometeen de berichten buiten de provincie.
1: Ja, het aantal kinderen dat niet naar school gaat, neemt de laatste jaren toe. Maar ja, misschien is dat in Flevoland ook wel zo natuurlijk.
0: Gaan we zo horen.

0: Oekraïne en Russen met voorbestemd.
1: Gaan we naar berichten uit binnen- en buitenland. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, neemt de laatste jaren toe. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid niet genoeg doet om voor passend onderwijs te zorgen. En stap naar de rechter. Geschat wordt dat ruim 60.000 kinderen helemaal niet of minder dan de helft van de tijd naar school gaan. En daar moet de overheid dus wat aan doen, vindt de vereniging.
2: We hebben al heel veel jaar hierover gepraat. Er zijn heel veel aan de overlegtafels geweest. Maar blijkbaar lukt het toch niet om tot een echte oplossing te komen voor deze kinderen. En dat willen we met deze rechtszaak proberen te bereiken.
0: Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. De chat is onderdeel van hulporganisatie Keerpunt.
3: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Er bellen ook ouders naar de hulplijn en zij willen dan tips om met hun kind in gesprek te gaan.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja.
1: Ik wil toch weten, hoe moet ik dit aanpakken?
0: Het is wel prettig dan dat er zo'n hulporganisatie is.
1: Zeker, ja.
0: Want je ziet het steeds meer natuurlijk, dat soort criminaliteit.
1: Ik ga nog even naar Amsterdam, want omwonenden van het complex in Amsterdam waar vorige week een explosie was, werden gisteravond bijgepraat op een bijeenkomst. 7 mensen raakten gewond, onder wie 2 verdachten die vastzitten. Deze vrouw vertelt wat ze vond van de bijeenkomst.
4: Ze hebben heel veel dingen aangesneden, dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik 1 ding, de financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Het kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben.
1: De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie.
0: Amerika en Iran hebben hun tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Gebeurde digitaal, met een handtekening onder het document. De straat van Hormuz lijkt nu open te gaan. De Franse president Macron die baaide president Trump gisteren na de G7-top nog met een diner in het paleis waar Lodewijk XIV ooit woonde. Dat is de Franse zonnekoning. En na een rondleiding door de Spiegelzaal volgde een diner vanwege de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijke ontvangst.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: meer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
4: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
3: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches sounding looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een melding van een persoon te water in Almere tussen de Vaarten. Langs het water aan de El Creco-straat was een rugzak van een vermist kind gevonden. Vanwege de mogelijkheid dat het kind in het water terecht was gekomen, hielden de hulpdiensten een grote zoekactie. Het kind werd uiteindelijk in goede gezondheid teruggevonden, verderop in de wijk. De bestuurder die in april vorig

0: mogelijk een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Elandweg in Zwifterband, stond gisteren voor de rechter. Bij dat ongeluk kwam een 63-jarige man uit Dronten om het leven en raakte een andere fietser zwaar gewond. Tegen de verdachte is 6 maanden gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar geëist. Ook willen de nabestaanden een schadevergoeding. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De politie heeft meer dan 10 tips gehad over inbraken bij 3 juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo eind vorig jaar. Ook kwamen een aantal tips binnen over een woningoverval aan de Lotusbloemweg in Almere, waarbij een 96-jarige man werd mishandeld. De politie opende voor deze zaken een speciaal telefoonnummer om de drempel te verlagen voor mensen om informatie te delen. De binnengekomen informatie wordt nog verder bestudeerd. Na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Het instrument werd destijds weggehaald nadat het was vernield, maar heeft nu een nieuwe plek gekregen met beter toezicht. De piano werd gisteren opnieuw onthuld door burgemeester Hein van der Loo. Daarna speelde hij als eerste voor de reizigers op het station. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. En ook vanmiddag blijft de zon flink schijnen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 of zelfs 29 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar de kans op een onweersbui neemt toe. Ook vannacht kunnen een paar onweersbuien over de provincie heen trekken. Daarbij kan het even korte tijd flink regenen, maar het kan ook hagel voorkomen. De minima liggen zo rond een warme 19 graden. En morgen komt de zon er weer goed bij. In de middag wordt het dan flink warm en de temperatuur loopt dan op naar 33 graden.
3: Hoe is het op de weg? Vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulte en Amersfoort-Vathorst ben je 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op deze donderdagochtend. Tot nu toe dan natuurlijk. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over het verhaal van Anna de Jong. Ze maakte een woningbrand mee. Nou, gelukkig bracht ze het er met haar kinderen goed vanaf. Maar ja, de hele nasleep, dat had nogal wat consequenties. Het hele verhaal hoor je zometeen.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Frankie Valli was dat met Grease bij Flevoland is wakker.
1: Door een korte, maar zeer hevige brand afgelopen april bleven Anna de Jong en haar twee kinderen weliswaar ongedeerd, maar verloren ze hun woning in Biddinghuizen en al hun bezittingen. Anna kwam erachter dat er voor haar situatie heel weinig geregeld is.
0: Ja, reden voor haar om met een vriendin een website te maken om de mensen te helpen die hetzelfde overkomt.
2: Het blijft onwerkelijk. Het heeft 15 minuten nodig gehad.
3: Zo snel ging het.
4: Anne heeft net haar gehandicapte zoon op bed gelegd, als niet veel later kortsluiting ontstaat in de mobiele airco die naast het bed staat.
2: Hier stond zijn bed en hier stond de airco. En hij riep mij op een gegeven moment: mama, ik ruik fik. En ik doe zijn deur open. Nou ja, je ziet het al. Het is helemaal verkoold. Er hing gewoon echt al een rookdeken tegen het plafond aan.
4: Het lukt Anna en haar kinderen om ongedeerd buiten te komen. Dat iedereen tijdens de brand beneden was, blijkt hun redding.
2: De brandweer heeft gezegd van: als wij boven waren geweest, dan waren er echt mensen overleden. Die rook, die was zo gitzwart.
4: Vier katten bevinden zich echter op dat moment nog wel op de eerste verdieping.
2: We hebben daar poesepootjes staan. Dus de poesjes die naar boven zijn gevlucht, die hebben geprobeerd eruit te komen. Maar het raam was dicht. Dat vind ik nog wel het lastigste.
4: En zo zijn Anne en haar kinderen ineens dakloos. Ze besluiten daarom aan te kloppen bij slachtofferhulp.
2: En die vroeg aan mij van wat de oorzaak van de brand was. En ik zei van kortsluiting. En toen vertelde ze dat ze me niet verder konden helpen, omdat hun alleen in beeld komen als er brandstichting is.
3: Als er sprake is van kortsluiting, dan krijg je geen hulp.
2: Dan heb je gewoon pech. Je valt echt tussen wal en schip.
4: Anne en haar kinderen hebben het geluk dat ze tijdelijk bij een vriendin onderdak kunnen krijgen. Maar geschrokken als ze is door het totale gebrek aan steun, besluit Anne samen met haar vriendin Lisette Guitorno een website in het leven te roepen. www.hulpnaarwoningbrand.nl.
5: Ja, wat hebben wij bedacht? Hulp naar woningbrand, inderdaad. En dat is voornamelijk voortgekomen uit dat Anne ook in één keer helemaal niets meer had. Hè. Dus geen kleding, maar die nodig heeft om lekker te kunnen slapen 's nachts. Maar ook een laptopje of iets. Hij ligt dagelijks eigenlijk de hele dag op bed. Dat hij gewoon iets om handen heeft. Nu lag hij in het hotel naar het plafond te staren. En gelukkig kunnen wij wel dat soort hulp bieden.
3: Want ik kan me voorstellen, je hebt je handen vol in je eigen leven. Maar jij vindt dan de kracht en de ruimte om dit te gaan doen.
2: Omdat ik vind dat niemand dit dat alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn. En we leven gewoon echt in een heel rijk land. En ik vind het gewoon onacceptabel dat dat er niet is.
1: Het verhaal van Anne de Jong uit Biddinghuizen.

0: komen in zicht. En misschien sta je wel aan de vooravond om de Route Soleil te gaan bedwingen. Ja, dan is dit wel een mooi voorproefje. Zazie hoorde je met Le Long de la Route. Dan wat je gisteravond hebt gemist, mogelijk hebt gemist op radio en tv.
1: Nou, misschien Nieuwsuur wel. Daar ging het over horrorfilms. Daar hou jij heel erg van.
0: Ja, 100%.
1: Ja, nou, ik vind het verschrikkelijk, maar ieder zijn smaak natuurlijk.
0: Ja, hoe enger, hoe beter. Echt.
1: Ja, hè? Ja. Ongelooflijk. De bioscoopfilms Obsession en Backrooms die verbreken record na record en trekken opvallend veel jonge bezoekers naar de bios. Filmkenner Julius Koetsier vertelt wat de films met elkaar gemeen hebben.
2: Het zijn twee best wel low-budget horrorfilms van jonge makers die succes hebben gehad met YouTube. Backrooms heeft $10 miljoen gekost en tot nu toe $260 miljoen opgeleverd ruim. En Obsession van Curry Barker is voor minder dan $1 miljoen gemaakt. Dus dat is echt low budget. En die heeft $290 miljoen opgeleverd tot nu toe.
1: Nou, dan heb je weer budget voor je volgende film. Dan meer dan genoeg.
0: Komt weer een nieuwe versie dan.
1: Ja. Volgens regisseur en producent David-Jan Bronsgeest vallen YouTubers steeds vaker op in de filmwereld.
3: Wat ze doen, ze maken eerst korte films. Die doen ze helemaal zelf. Dus er zit niemand tussen. Er is geen producent die zegt wat ze moeten doen. Waardoor ze hun eigen gedachten eigenlijk los kunnen laten online. Krijgen ze feedback van hun eigen generatie, maar ook van het grote publiek. En vervolgens wordt dat zelf zoveel bekeken, en ook best wel creepy zijn de films, dat studios zoiets hebben van, hey, let's go. Laten we hier een speelfilmvariant op gaan bedenken.
0: En ik denk dat je tegenwoordig ook met AI ook steeds makkelijker gewoon effecten kan toevoegen. Hè? Schrik-effecten, dat soort dingen. Dus ja, ik denk dat het toch steeds meer bereikbaar wordt voor mensen die dat graag zouden willen.
1: Ja, dat denk ik ook. En jij zegt, het is de uitdaging om als je zo'n horrorfilm kijkt, om niet te schrikken op de momenten dat het wel de bedoeling is volgens de maker.
0: Ja, dat vind ik heel leuk. Daarom kijk ik graag een horrorfilm.
1: Die gewoon heel lekker met je popcorn doorgaat. Nee hoor, ik schrik niet.
0: Om dan ook te laten zien aan de rest van de zaal. Ik ben niet... ik schrok niet hoor.
1: Ah, dat doe
0: ik
1: dan niet.
0: Maar zo, ik kijk wel om me heen van schrikken andere mensen wel.
1: Ja.
0: Nou, dat dus. Gisteren werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel, dat is voor boeken die kinderen de liefde voor de natuur en wilde dieren bijbrengen. De winnaar is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. Ze was de gast die met het oog op morgen en vertelde dat haar fascinatie voor beren begon tijdens een fietstocht in Amerika.
4: Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan. Hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
0: Dus besloot ze er een kinderboek over te schrijven.
4: Kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
0: Als je van beren leren kan.
1: Nou, ik heb precies hetzelfde liedje in mijn hoofd. Zullen we die gewoon gaan draaien?
0: Ik ga hem even opzoeken.
1: Wat je van beren leren kan. Uit Jungle Book, hè, die film.
0: Ja. Ik ga hem even opzoeken.
1: Ik vind het ook zo'n leuk liedje. En je hebt dan ook meteen de beelden bij.
0: Ja, toch? Dat is echt, dat is gewoon, ja, nou ja, beren. Ja, als ik er eentje tegen zou komen, dan zou ik echt...
1: Ik zou niet heel relaxed zijn, jij?
0: Nee, ik ook niet. Echt totaal niet.
1: Nee. Ik zou echt gewoon schrikken en denken van, oeh. Ik was laatst met een vriendin aan het wandelen en die zei gewoon, oh, we lopen hier nu wel midden in het leefgebied van de wolf. Ik zeg, fijn dat je het even benoemt. Leuk, gezellig, maar...
0: Laten we het tempo even opvoeren.
1: Nou, ze zei wat we moeten doen eigenlijk. Stel dat we zo'n beest tegenkomen, dan moeten we heel veel vieze geluiden gaan maken. Ik zeg, nou, dat lukt wel.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: De komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Omdat ik vind dat niemand dit dat alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
10: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
11: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
4: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een mogelijk persoon te water in Almere tussen de vaarten. En na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Meer nieuws zometeen in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
14: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
13: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
15: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
13: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Druk op de weg? Nee, valt gelukkig alles mee op deze donderdagochtend. Beetje vertraging op de A27, Almere-Utrecht. Dat is tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes. Nou, 5 minuutjes. Ook 5 minuten oponthoud op de N50. En Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Dat is alles. Kom je nou een flitser tegen, kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over de verkeerslichten bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West. Die zorgen in de spits voor heel wat minder files. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws.
12: Ja, zeker. Ja, minder goed nieuws. Het overvolle elektriciteitsnet, dat zorgt voor veel problemen. Nu ook voor de natuurcamping in het Hollandse Hout. Ze willen daar verbouwen, of ze willen daar bouwen. Maar dat gaat dus voorlopig niet door.
17: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oef. Ja, wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja, lekker.
17: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, man?
17: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
17: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
21: Dit is een uittip.
22: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
21: Dit was een uittip. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
24: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken? Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
25: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
27: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
28: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nou, ik denk, ja, die moet wel dronken zijn inmiddels. Shaboozy.
1: Ja.
0: Ja, die zit zo lang aan de bar. Met een barsong, tipsy.
1: De verkeerslichten die Rijkswaterstaat maandag heeft geplaatst bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West zorgen voor beduidend minder files in de spits. Door werkzaamheden bij de aansluiting van de N50 naar de A6 moet het verkeer omrijden via die afslag Emmeloord-West.
0: Ja, daar werd het de afgelopen dagen zo druk dat er lange files ontstonden. De verkeerslichten vervangen de verkeersregelaars die bij de Hannie Schaftweg stonden. Je hoort Arend Nagel van Rijkswaterstaat.
2: Wat je eigenlijk ziet, hè, sinds dit weekend rijdt het verkeer op de A6 echt over één weghelft. En is ook een toe- en oprit bij Emmeloord afgesloten. Nou, dat betekent dat het verkeer wat in Emmeloord moet zijn, dat moet weer even zijn weg vinden. Hè. We zien altijd in de eerste weken na zo'n grote aanpassing van het verkeerssysteem dat de automobilisten even een weg moeten vinden. En ook een verkeers... Licht heeft gewoon een aantal dagen nodig om zichzelf te optimaliseren. Nou, hij staat er nu. De eerste beelden en resultaten die we binnenkrijgen, daar zijn we tevreden over. Dat krijg ik ook van de verkeerskundige terug. Maar de komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
3: Wat maakt deze oplossing nu beter dan de verkeersregelaars die er eerst het verkeer in goede baan daar leiden?
2: Ja, deze oplossing werkte altijd. En de verkeersregelaars, nou, die stonden er alleen op werkdagen en overdag, zal ik maar even zeggen, tijdens kantooruren. Het verkeerslicht doet ook 's nachts en in het weekend zijn werk. Dus dat is een voordeel hiervan. En verkeersregelaars zien wij wel echt als een tijdelijke situatie. Die willen we liever niet structureel inzetten. Omdat deze mensen staan toch in de berm waar langs een provinciale weg waar ook wel op hoge snelheid gereden wordt. Dus het kan. Maar dit is een betere oplossing. En als het eenmaal goed werkt, kan er ook meer verkeer over het kruispunt.
1: Arend Nagel was dat van Rijkswaterstaat. En de werkzaamheden aan de N50 en de A6 die duren nog tot eind volgende maand.
0: Zometeen nieuws over de natuurcamping Hollandse Hout. Die willen bouwen, maar ja, dat gaat niet zomaar. Waarom hoor je zometeen? Allemaal na Rupert Holmes met Him.

0: Him. van Rupert Holmes.
1: Zoiets, ja.
0: Ja, zoiets.
2: We gaan naar het weer. Jeroen Elferink, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zo, heb jij de korte broek ook al uit de kast gehaald?
3: Jazeker, maar ik mag hem niet aan op mijn werk. Dus dat is al weer jammer. Maar
2: okay.
3: Goed, hij gaat zeker aan als ik weer vrij ben.
0: Kijk.
2: Het wordt echt... Nou, het wordt niet warm, het wordt heet, hè?
3: Ja, zeker. Het is deze ochtend nog wel aangenaam. De temperatuur ligt nu al rond 20 graden. Maar vanmiddag wordt het al bijna heet, wil ik zeggen. Met 28 of 29 graden. Niet al te veel wind en door een hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Ja, veel ruimte voor de zon en overdag nog droog. Maar vanavond zou er ook een onweersbui kunnen overtrekken. En dat bij temperaturen die nog lang zomers te noemen zijn.
2: Zo, we gaan niet hardlopen vanmiddag, Jeroen. Dat is niet verstandig, denk ik.
3: Nee, zou ik zeker niet doen. En ook de komende tijd niet.
2: Okay, gewoon de komende 4 weken niet.
0: Okay.
3: Nee, dat is misschien een tikje overdreven.
2: Oh, okay.
0: Maar in de avonden bijvoorbeeld, als de zon onder is...
3: Ja, maar de zon gaat pas om 10 uur onder nu. Dus dat is een beetje het probleem. En ook dan ligt de temperatuur echt nog wel hoog. Want dan moet het nog beginnen met afkoelen.
0: Dus gewoon even lekker genieten van dit weer. Ja.
2: Zo is het.
3: Het hardloopweer komt vanzelf alweer terug. Komende nacht een aantal onweersbuien die over de provincie heen trekken. Het kan echt even stevig regenen. Ook flink onweren. Dus hou er even rekening mee komende nacht. Temperaturen rond 19 graden als minimum. En morgen wordt dan echt flink heet. Met veel zon en temperaturen die oplopen naar 33 of zelfs 34 graden.
2: Maar hoe kan dat nou, Jeroen? Dat het in één keer zo heet is?
3: Ja, de wind die zoekt de zuidhoek op, de zuidwesthoek op morgen. En hele warme lucht die zich de afgelopen dagen al heeft kunnen opbouwen boven Spanje en Zuid-Frankrijk, ja, wordt ineens losgelaten onze kant op. En daardoor zien we ineens een heel sterk oplopende temperatuur. Ja, het verschil met vorige week is gewoon heel groot.
2: Ja, de poort gaat gewoon in één keer open.
3: Ja, letterlijk.
2: Ja, ja. Okay, en maar blijft dat zo?
3: Ja, de poort blijft open, al zullen we zien dat het weekend weer een stukje aangenamer wordt, tussen aanhalingstekens. Want de temperatuur doet dan een heel klein stapje terug. De temperatuur ligt zo rond de 28 graden bij de weekenddagen. Veel ruimte voor de zon. Maar maandag wordt het alweer 31 graden met veel zon. Ja, de zomer, die zomer die blijft nog wel even in de buurt.
2: Okay, nou, we gaan er gewoon van genieten. Jeroen, dankjewel, hè.
3: Doei doei.
2: Hoi. Gaan door met het nieuws. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet valt het plan van Staatsbosbeheer om een natuurcamping in het Hollandse Hout in Lelystad te bouwen voorlopig in het water.
0: Ja, voor die camping is al een flink stuk bos gekapt. Je hoort Wouter Wubbe van Staatsbosbeheer.
4: Ja, we hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
5: Rondom deze plek zouden 45 ecolotjes, 75 tenthuisjes en 30 tentplaatsen moeten komen. Maar tot op heden kwetsen er enkel vogels. Want in verband met netcongestie gaat het niet lukken voor 2033. Om toch iets van een natuurkampeerterrein aan te bieden, verkent Staatsbosbeheer nu of hier een minicamping met alleen tenten kan komen.
4: Dat is eigenlijk wel wat wij ook voor ons zien met het off-grid. Dus dat we dan kijken wat kun je dus inderdaad wel met zonnepanelen, met accu's, met gewoon het gebruik van weinig stroom en één huisaansluiting. En dan kijken van oké, dit zijn de middelen die we hebben en wat kan er dan wel?
5: Die ene huisaansluiting is dan te danken aan dit oude boswachtersbeheergebouw dat al een stroomaansluiting heeft. Eromheen zouden dan zo'n 40 plekken voor tenten kunnen worden gecreëerd.
2: Dit huisje moet de camping gaan redden, hè?
4: Ja, in die zin moet dit huisje de camping gaan redden, want hier zit onze huisaansluiting. En die hebben we dus keihard nodig voor de camping.
5: Staatsbosbeheer hoopt rond 2029 met de realisatie van de uitgeklede natuurcamping te kunnen beginnen.
0: Nou, hopen op goed nieuws voor die natuurcamping. Zometeen berichten buiten de provincie.
2: Ja, het aantal kinderen dat niet naar school gaat, neemt de laatste jaren toe. Je hoort er zo meer over. Na de muziek van Jelly Roll.

0: Jelly Roll was dat met I'm Good.
1: En dan gaan we naar de berichten van buiten deze provincie. In een huis in Meerstad, dus vlak bij de stad Groningen, zijn vannacht twee...

0: Sneek en Hengelo eind vorig jaar. Ook kwamen een aantal tips binnen over een woningoverval aan de Lotusbloemweg in Almere, waarbij een 96-jarige man werd mishandeld. De politie opende voor deze zaak een speciaal telefoonnummer om de drempel te verlagen voor mensen om informatie te delen. De binnengekomen informatie wordt nog verder bestudeerd. Na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Het instrument werd destijds weggehaald nadat het was vernield, maar heeft nu een nieuwe plek gekregen met beter toezicht. De piano werd gisteren opnieuw onthuld door burgemeester Hein van der Loo. Daarna speelde hij als eerste voor reizigers op het station. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. En ook vanmiddag blijft de zon flink schijnen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 of zelfs 29 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar de kans op een onweersbui neemt toe. Ook vannacht kunnen een paar onweersbuien over de provincie heen trekken. Daarbij kan het even korte tijd flink regenen, maar ook kan ook hagel voorkomen. De minima liggen zo rond een warme 19 graden. En morgen komt de zon er weer goed bij. In de middag wordt het dan flink warm en de temperatuur loopt dan op naar 33 graden.
3: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort-West ben je 5 minuten langer onderweg. Bijna een kwartier op onthoud, ook op de A1, maar dan de andere kant op. Dus Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Muiderberg en Blaricum. En een kleine 10 minuten vertraging op de A27 Almere-Utrecht. Dat is tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes. Dan nog de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En flitsers zijn niet gemeld. Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen het verhaal van Anne de Jong uit Biddinghuizen. Eind april was er brand in haar woning. Gelukkig bracht zij met haar beide kinderen het er goed vanaf. Maar ja, er waren heel veel gevolgen. Wat? Dat hoor je zometeen.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Hot chocolate, oftewel chocolademelk met Girl Crazy bij Flevoland is wakker.
1: Door een korte maar zeer hevige brand afgelopen april bleven Anne de Jong en haar twee kinderen weliswaar ongedeerd, maar verloren ze hun woning in Biddinghuizen en al hun bezittingen. Anne kwam erachter dat er voor haar situatie eigenlijk heel weinig geregeld is.
0: Nou, dus reden voor haar om met een vriendin een website te gaan maken om mensen te helpen die hetzelfde overkomt.
2: Het blijft onwerkelijk. Het heeft 15 minuten nodig gehad.
3: Zo snel ging het.
4: Anne heeft net haar gehandicapte zoon op bed gelegd, als niet veel later kortsluiting ontstaat in de mobiele airco die naast het bed staat.
2: Hier stond zijn bed en hier stond de airco. En hij riep mij op een gegeven moment: mama, ik ruik fik. En ik doe zijn deur open. Nou ja, je ziet het al. Het is helemaal verkoold. Er hing gewoon echt al een rookdeken tegen het plafond aan.
4: Het lukt Anna en haar kinderen om ongedeerd buiten te komen. Dat iedereen tijdens de brand beneden was, blijkt hun redding.
2: De brandweer heeft gezegd van: als wij boven waren geweest, dan waren er echt mensen overleden. Die rook, die was zo gitzwart.
4: Vier katten bevinden zich echter op dat moment nog wel op de eerste verdieping.
2: We hebben daar poesepootjes staan. Dus de poesjes die naar boven zijn gevlucht, die hebben geprobeerd eruit te komen. Maar het raam was dicht. Dat vind ik nog wel het lastigste.
4: En zo zijn Anne en haar kinderen ineens dakloos. Ze besluit daarom aan te kloppen bij slachtofferhulp.
2: En die vroeg aan mij van wat de oorzaak van de brand was. En ik zei van kortsluiting. En toen vertelde ze dat ze me niet verder konden helpen, omdat hun alleen in beeld komen als er brandstichting is.
3: Als er sprake is van kortsluiting, dan krijg je geen hulp.
2: Dan heb je gewoon pech. Je valt echt tussen wal en schip.
4: Anne en haar kinderen hebben het geluk dat ze tijdelijk bij een vriendin onderdak kunnen krijgen. Maar geschrokken als ze is door het totale gebrek aan steun, besluit Anne samen met haar vriendin Lisette Guitorno een website in het leven te roepen. www.hulpnaarwoningbrand.nl.
5: Ja, wat hebben wij bedacht? Hulp naar woningbrand, inderdaad. En dat is voornamelijk voortgekomen uit dat Anne ook in één keer helemaal niets meer had. Hè. Dus geen kleding, maar denk aan hele simpele dingen als een verzwaringsdeken voor haar zoon, die hij nodig heeft om lekker te kunnen slapen 's nachts. Maar ook een laptopje of iets. Hij ligt dagelijks eigenlijk de hele dag op bed, dat hij gewoon iets om handen heeft. Nu lag hij in het hotel naar het plafond te staren. En gelukkig kunnen wij wel dat soort hulp bieden.
3: Want ik kan me voorstellen, je hebt je handen vol in je eigen leven, maar jij vindt dan de kracht en de ruimte om dit te gaan doen.
2: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn. En we leven gewoon echt in een heel rijk land. En ik vind het gewoon onacceptabel dat dat er niet is.

0: Espresso macchiato.
1: Van Tommy Cash. Het was een van mijn favorieten van het Songfestival. Dat merkte je net wel,
2: of ik niet? Hoor het. Ja, dat klonk goed. Je zong mooi mee.
1: Nou, dankjewel. Ja, en dat dansje vond ik ook altijd zo leuk, wat hij erbij deed.
2: Doe je dat er dan de volgende keer ook bij?
1: Dat doe ik de volgende keer er ook bij.
2: Leuk.
1: Wat je gisteravond mogelijk hebt gemist op radio en tv.
2: Ja, beginnen we met Nieuwsuur. Daar ging het over horrorfilms. De bioscoopfilms Obsession en Backrooms verbreken record na record en trekken opvallend veel jonge bezoekers naar de bios. Filmkenner Julius Koetsier vertelt wat de films met elkaar gemeen hebben.
3: Het zijn twee best wel low-budget horrorfilms van jonge makers die succes hebben gehad met YouTube. Backrooms heeft $10 miljoen gekost en tot nu toe $260 miljoen opgeleverd ruim. En Obsession van Curry Barker is voor minder dan $1 miljoen gemaakt, dus dat is echt low budget. En die heeft $290 miljoen opgeleverd tot nu toe.
2: Zullen we ook een film maken?
1: Dat zullen we doen.
2: Ik denk dat het ook wel meteen een succes gaat worden namelijk.
1: Ja. Nou, als iemand een goed idee heeft, waarover 0320-28-50-50.
2: Ja, dat mag dat kunnen wij ook wel bedenken, maar...
1: Jawel, ja, we zijn heel kritisch.
2: Ideeën zijn altijd welkom.
1: Ja, daarom, weet je.
2: Ja, zeker. Volgens regisseur en producent David-Jan Bronsgeest vallen YouTubers steeds vaker op in de filmwereld.
4: Wat ze doen, ze maken eerst korte films, die doen ze helemaal zelf. Dus er zit niemand tussen. Er is geen producent die zegt wat ze moeten doen. Waardoor ze hun eigen gedachten eigenlijk los kunnen laten online. Krijgen ze feedback van hun eigen generatie, maar ook van het grote publiek. En vervolgens wordt dat zelfs zoveel bekeken, en ook best wel creepy zijn de films, dat studios zoiets hebben van, hey, let's go, laten we hier een speelfilmvariant op gaan bedenken.
1: Gisteren werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel, dat is voor boeken die kinderen de liefde voor de natuur en de wilde dieren bijbrengen. De winnaar daarvan is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. Ze was de gast in Met het oog op morgen en vertelde dat haar fascinatie voor beren begon tijdens een fietstocht in Amerika.
5: Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan. Hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
1: Ja, dus besloot ze er een kinderboek over te schrijven.
5: Kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
1: Ja, en als je dan van beren leren kan natuurlijk.
6: Van beren leren kan, van slimme beren leren kan. Is dat iets wat je echt proberen?
1: Wijs advies zo, hè.
6: Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed. Dit bos is een bos.
1: Ja, heerlijk. Dat brengt me helemaal weer terug naar de jeugd.
2: Ja, He? Je ziet ook meteen die film voor je, Jungle Book. Ja, ja, oh, echt geweldig.
1: Nou, dat heb je dus gisteravond gemist op radio en tv.
2: En dit was Flevoland is wakker alweer, hè?
1: Voor de donderdag 18 juni. Zometeen ga jij nog even verder met een uurtje muziek, hè?
2: Nou, vooruit.
1: Ja?
2: Ja.
1: Weet je al wat je gaat draaien? Of,
2: Nee, ik heb eigenlijk nog geen idee. Dus als jij mij op ideeën kunt brengen, en dat heeft er met de warmte te maken, 0320 28 50 50.

0: ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: De komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op zijn vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Er moet altijd een vangnet zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit is een uittip.
5: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
6: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een beperkt aantal grotere vliegtuigen mag nu nog gebruik maken van Lelystad Airport. En inwoners van Lelystad kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het burgerportaal. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
11: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
10: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
12: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
10: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan eens even kijken hoe het op de weg is. Nou, toch wel aardig wat vertraging inmiddels. Ik begin met de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dat is tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Ben je kwartiertje langer onderweg. Een kleine 10 minuten op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes. Ook op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Ook daar zo'n 10 minuten op onthoud. Geldt ook op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dan van de snelweg naar de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattermerbroek naar de A28 richting Amersfoort. 5 minuten. Ook 5 minuten op onthoud op de N305 Dronten Almere. Tussen Almere Hout en de A6. En dan heb ik nog de N331 Emmeloord Zwolle. Tussen Serenbroek en de Frankhuizer Allee. Ook daar zo'n 5 minuten vertraging. Flitser is gemeld op de N715 bij Band. Dat is de Oosterringweg. En daar word je op je snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 5,7. En kom je ook een flitser tegen, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Cliff Richard. Ja, het blijft wel heel stil bij hem.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
19: Ik heb mensen buikpijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
26: Met Joliene Dalstra.

0: De American Girls van Harry Styles. 12 minuten over 9 is het. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij het eerste uurtje van Flevoland Muziekland.
1: Jawel.
0: Ook in de warmte, de hitte die eraan komt, gaan we natuurlijk gewoon voor je door. En ik zei het al, als je nou ideeën hebt, tips voor muziek die daarbij hoort, bij die warmte, hitte, misschien wel een hittegolf, zei Jeroen Elfrink van Weerplaza eerder vanochtend. Geef het door, laat het weten. Doe een appje en dan kan ik jouw warmte, jouw hitte bij de muziek gaan draaien. Dat zou ik toch wel heel leuk vinden. René Vroeger, dat is al een tijdje geleden dat hij zijn 65ste verjaardag vierde. Dat was 5 november vorig jaar. Maar ter ere van die 65ste verjaardag gaat hij nog wel een concert geven. En dat doet hij in de Rotterdamse Ahoy. 18 december, dan is het zover, treden ook verschillende gastartiesten op. Het wordt een avond vol muziek, verhalen, verrassingen en natuurlijk de nummers die al jarenlang met ons meereizen, schrijft Vroeger op Instagram. Samen gaan we terug in de tijd, maar vieren we vooral het hier en nu. Nou, dat is toch een mooie boodschap. Dit najaar brengt hij ook een album uit met duetten met verschillende Nederlandse artiesten. De eerste single die was vorige maand al uitgekomen. Dat was met Waylon. Hoe de liefde gaat, was dat? Word ik een beetje sentimenteel of zo af en toe. Maar ik denk, ik wil gewoon een oude vertrouwde laten horen voor je. Just Say Hello van René Vroeger. Flevoland Muziekland. Heerlijk toch? Misschien zit je al op terras, of in je tuin, of op je balkon. En dan denk je van, ik ga lekker helemaal niks doen in die hitte. Groot gelijk.

Hungry Heart van Bruce Springsteen. En daarvoor hoorde je Just Say Hello van René Vroeger. 20 minuten over 9. Ja, de hoogste tijd voor Kiek. Als je meekijkt, twee foto's komen in beeld. Je kent het concept. Ons spelletje van door de week kun je meespelen. Aan jou de uitdaging om uit te vinden wat er op deze foto's, wat dan het verschil is. Kan van alles zijn, hè? Soms is er iets toegevoegd. Iets weggehaald, net even veranderd. Bijvoorbeeld in spiegelbeeld, dat is een trucje. Ja, of een heel klein detail, wat dan net even anders is. Het is niet altijd makkelijk. Ik zie ze ook voor het eerst, dus ik puzzel even met je mee. Twee foto's zie je hier van de jurering van de appeltaartbakwedstrijd Heel Noordoostpolder Bakt. In Emmeloord was dat. Uiteraard, die taart moest zelf gebakken zijn en een geheim ingrediënt bevatten. En in de studio wordt er al gewezen wat het verschil is. Ja, hij is. Ik vind het een beetje een cadeautje op deze donderdag. Maar dat mag wel, want je hebt het begrepen. Het wordt warm, het wordt heet. Dus te veel inspanning niet doen. Ja, en puzzelen kan ook veel inspanning kosten. Dus ach, het mag ook wel een keer dat we hem voor je weggeven. En dat is ook mooi, want we hebben hele leuke prijzen voor je. Nou, als je het ook ziet, geef het door. Laat het weten. En het handigste is om dat via een appje te doen. Nou, je hebt tot 11 uur de tijd. Dus dat is nog ruim 1,5 uur. Dus dat moet gaan lukken. Weet je wat het geheime ingrediënt van mijn oma was in de appeltaart? Dat was gember. Ja, en dat was, ja, ze was een hele lieve oma. En zei ze van, oh, ik heb lekker appeltaart voor je met gember. Maar ik vond dat nooit lekker. Ik durfde dat dan niet te vertellen. Dus dan zat ik met lange tanden die appeltaart op te eten. Nou, op een gegeven moment, ja, ach, dan leer je het wat meer waarderen. Maar als ik nu mijn appeltaart maak, ik doe er van alles in. Behalve gember. Nee, ik waag me daar niet aan. Rutger van Barneveld. Ja, hoe toepasselijk is dit natuurlijk? Zwoele zomernachten.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van

0: technisch probleem. Via dat portaal kunnen onder meer uitkeringen en VMO-zaken worden geregeld. De gemeente verwacht dat het probleem uiterlijk binnen een week is opgelost. Meer nieuws op web en app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. En ook vanmiddag blijft de zon flink schijnen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 of zelfs 29 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar de kans op een onweersbui neemt toe. Ook vannacht kunnen een paar onweersbuien over de provincie heen trekken. Daarbij kan het even korte tijd flink regenen, maar het kan ook hagel voorkomen. De minima liggen zo rond een warme 19 graden. En morgen komt de zon er weer goed bij. In de middag wordt het dan flink warm en de temperatuur loopt dan op naar 33 graden.
0: Eens even kijken hoe druk het nog is op de weg. Nou, dat valt alles mee gelukkig. Alleen nog wat vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd ben je 5 minuten langer onderweg. Wat flitsers gemeld, staat er eentje op de N702, de Hoge Ring in Almere. In beide richtingen bij hectometerpaal 2,9. En dan de N715 bij Band. Dat is de Oosterringweg. En daar word je op je snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 5,7. Kom je ook een flitser tegen. Kun je doorgeven, hè? Via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, heel wat verzoekjes binnengekregen. Heeft te maken met de warmte, met de hitte, kun je wel zeggen. Nou, welke ik dan ga draaien, dat hoor je zo.
3: Goedemorgen.

Made It, David Grant en Jackie Graham. En je hoorde ook de Galway Girl van Ed Sheeran. Ja, ik vroeg, stuur je ideeën, stuur je tips, je verzoekjes in voor muziek die te maken heeft met warmte, met hitte. Goh, het gaat in één keer helemaal los, hè? Niet te veel doen, dat is het advies. Nou, gaan we ons dan houden, toch? Heatwave.

So Easy van Olivia Dean en daarvoor de Heatwave van Phil Collins. 9:45 is het. Ja, je krijgt nog veel meer zomerse muziek natuurlijk op je radio. En vergeet Kiek niet, hè? Ik zal ze zo nog wel even in beeld zetten voor je. De beide foto's. Dit zijn de Beach Boys met Kokomo. Fijne donderdag.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: De komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Er moet altijd een vangnet zijn.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
10: Hendrix, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
11: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
10: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Er mag nog maar een beperkt aantal grotere vliegtuigen gebruik maken van Lelystad Airport. En inwoners van Lelystad kunnen duidelijk geen gebruik maken van het burgerportaal.
0: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten... is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De

te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd!
2: Dit is Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM houdt.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.
2: I will survive without you.

0: Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan, die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump, zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Urk FM houdt.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
1: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
0: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
3: De Koninklijke Trein.
2: Om in te stappen.
3: En snel weg te wezen.
2: En mee te gaan.
3: En het kost helemaal niks.

Hey, hallo. Ben je daar weer? Leuk dat je luistert. Na 300 meter rechtsaf slaan. Dat zinnetje herken je misschien wel. Dat zegt de tomtom als je vader of moeder de weg zelf niet weet en de tomtom inschakelt. Handig toch? Zo'n apparaatje. Daarover gaat het eerste liedje. Luister maar.

0: Bestemming bereikt.
1: Ja, de Bijbel wijst ons de weg. Maar niet zoals een tomtom. Soms gebeuren er dingen in je leven die je niet begrijpt. Die lastig zijn. Of moeilijk. Of verdrietig. Weet je nog van Jozef uit de Bijbel? Vorige week ging het over Jozef. En het zat hem niet mee. We luisteren naar een liedje dat vertelt wat er met Jozef is gebeurd.

Tja, Jozef kwam terecht in de gevangenis. En niet in een gevangenis vlakbij huis, nee, in dat verre land, in Egypte. Een heel eind bij zijn vader vandaan. Zijn vader weet niet eens dat hij hier zit. Zijn vader denkt dat hij dood is. Doodgemaakt door een wild dier. Dat hebben zijn broers toch aan hun vader verteld? Daar zit hij nu, in de gevangenis. Het is net of hij een boef is. Zal het ooit weer goed komen met Jozef? Ja hoor, het komt allemaal goed, want de Heere God zorgt voor hem. De baas van de gevangenis ziet wel dat Jozef geen boef is. Jozef is altijd vriendelijk. Daarom laat de baas van de gevangenis hem allerlei werkjes doen. Jozef hoeft nu niet meer zo erg opgesloten te zitten. Hij mag elke dag eten brengen aan de andere mensen die in de gevangenis zitten. En het is weer net als in het huis van Potifar. Alles wat Jozef doet, dat lukt.

Weet je wie er ook in de gevangenis zitten? De schenker en de bakker van Farao, de koning van Egypte. De schenker moest elke dag lekkere wijn in de beker van Farao doen. Die wijn maakte hij van druiven. Maar op een dag heeft hij iets verkeerds gedaan. Toen heeft Farao hem in de gevangenis laten gooien. In dezelfde gevangenis waar Jozef is. En de bakker moest elke dag lekker brood bakken voor Farao. Op een dag heeft ook hij iets verkeerds gedaan. Toen heeft Farao hem ook in de gevangenis laten gooien. Daar zitten de schenker en de bakker nu samen. En ze krijgen elke dag eten van Jozef. Op een morgen, als Jozef hun eten brengt, zitten ze heel somber te kijken. Wat is er met jullie aan de hand? Waarom kijken jullie zo sip? Vraagt Jozef. De schenker zegt, we hebben allebei toch zo vreemd gedroomd. We denken dat die dromen iets betekenen. Maar niemand kan het ons vertellen nu we in de gevangenis zitten. Jozef zegt, dat kunnen mensen ook niet. Alleen de Heere God kan vertellen wat een droom betekent. Vertel me eens wat jullie hebben gedroomd. De schenker begint eerst. Hij zegt, ik droomde dat ik weer bij Farao aan het werk was. Ik stond in de tuin bij de druivenstokken. Eén druivenstok had 3 takken. Die takken begonnen te bloeien en er kwamen heerlijke trossen druiven aan. Ik perste het sap uit de druiven. En dat sap deed ik in de mooie zilveren beker van Farao. Toen bracht ik de beker bij de koning. Dat was een mooie droom.

Jozef weet wat de droom betekent. Dat heeft de Heere God hem verteld. Jozef zegt, die drie takken betekenen drie dagen. Over drie dagen bent u weer uit de gevangenis. Dan mag u weer wijn in de beker van de koning doen. Net zoals u vroeger deed. Nu wil ik u iets vragen. Als u over drie dagen weer bij Farao werkt, wilt u dan tegen Farao zeggen dat ik hier ook in de gevangenis zit? Ik heb niks verkeerds gedaan. Misschien mag ik er dan ook weer uit. De schenker belooft je dat hij aan Farao zal vragen of Jozef weer uit de gevangenis mag. De bakker wil nu ook graag zijn droom vertellen. Hij zegt, ik droomde dat ik drie manden met broodjes en gebakjes op mijn hoofd droeg. In de bovenste mand lagen lekkere gebakjes voor Farao. Maar de vogels vlogen in de mand en pikten in de taartjes. Was dat ook een mooie droom? Nee. Jozef moet de bakker dan ook iets naars vertellen. Hij zegt, drie manden, dat betekent ook drie dagen. Over drie dagen bent u ook weer uit de gevangenis. Maar u bent dan niet meer bakker bij Farao. De koning zal u voor straf laten doodmaken, omdat u verkeerde dingen hebt gedaan. Drie dagen later is een groot feest, want Farao is jarig. Dan laat Farao de bakker uit de gevangenis halen. De bakker wordt voor straf gedood, omdat hij verkeerde dingen heeft gedaan. Farao laat de schenker ook uit de gevangenis halen. Maar de schenker mag weer wijn in de beker doen. Hij is weer de schenker van Farao. Wat is hij blij dat hij vrij is. Hij gaat feest vieren met de andere knechten van de koning. Aan die nare gevangenis wil hij niet meer denken. Daar is hij gelukkig weer uit. Maar hij denkt ook niet meer aan Jozef. Hij is Jozef helemaal vergeten. Dat is niet aardig van de schenker. Hij had Jozef toch iets beloofd?

Wat is dat fijn, hè? Dat er iemand is die goed is en trouw. Want wees eerlijk, wij zijn dat niet altijd. Misschien heb jij, net als de schenker, ook wel eens iets beloofd en het toen vergeten. Je zei bijvoorbeeld tegen een vriendje, ik ga jou echt uitnodigen voor mijn feestje. Maar je deed het toch niet. Of je spreekt af om met iemand te spelen. Maar even later vraagt iemand anders om te spelen en dan zeg je zomaar ja. En je vergeet die ander. Trouwens, niet alleen kinderen vergeten wel eens dat ze iets beloofd hebben. Grote mensen ook, hoor. Ik durf het niet al te hard te zeggen, maar ik vergeet ook wel eens iets wat ik had beloofd.

Het is best moeilijk om je aan een belofte te houden. Vraag daarom God om hulp. Je moet er ook zelf je best voor doen om je belofte na te komen. Iets wat je kan zien, kan je daarbij helpen. Leg bijvoorbeeld een knoop in je zakdoek. Of vraag een ander je eraan te herinneren. Laten we maar stoppen. Dan ga ik snel iets doen wat ik vergeten was.

Dat was het weer voor vandaag. Niet zo'n leuk verhaal, vind je wel? Maar wel goed om eraan herinnerd te worden dat het voor anderen vervelend kan zijn als je iets vergeet. Wil je weten hoe het verder gaat met Jozef? Luister dan volgende week weer naar de Koninklijke Trein. Dag!

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt
3: gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond, luisteraars. Fijn dat u vanavond uw radio of internet weer heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om vanavond naar ons programma Ziek en Troost te luisteren. Van harte welkom allemaal. Ook natuurlijk onze trouwe luisteraars uit de Talma, Kompas en het Dok. En natuurlijk onze vele luisteraars buiten Urk ook allemaal van harte welkom. En we hopen dat u vanavond zult genieten van de mooie psalmen en geestelijke liederen. Dus we gaan beginnen met de verzoekjes. En dat kan alleen vanavond nog, want hierna gaan we 8 weken de zomerstop in. Dus ik zou zeggen, bel ons gauw nog vanavond. Voor alle zieken, eenzamen, jarigen en allen die bemoediging nodig hebben. En voor onze babes, bessies, opa's en oma's. Ons telefoonnummer is 68 89 10. Mijn moeder Henny en Suzaagje zitten weer klaar om uw verzoekjes aan te nemen. En u kunt ook naar ons mailen naar ziekentroost@urkfm.nl. Vanavond zal Pieter de techniek gaan verzorgen. En Betty en Klaas die zorgen er vanavond voor dat uw verzoekje in het systeem komt te staan. Maar we lezen natuurlijk eerst een mooi gedicht. En dan komt deze avond uit een boekje van Christine de Priester. En er staat bovenaan ons gedicht: De Geest zelf bidt voor ons. En we wensen u allen een gezegende en luisterrijke avond toe.

Wanneer Gods kinderen in hun jammerklachten geen woorden kunnen vormen tot gebed, wanneer ze denken in de donkere nachten dat zelfs de Heere niet meer op hen let, dat Hij hun zwakheid en hun nood niet ziet, dan vrezen ze om te komen in het verdriet. Maar toch, God zal de zijne nooit begeven. Zijn geest woont in hun hart. Hij kent hun strijd. Gods geest leidt hen door het moeitevolle leven. Hij wijst de weg in hun onmogelijkheid. Als zij niet kunnen bidden zo het behoort, geeft Hij hun onderwijs van woord tot woord. Hij leert zijn kinderen tot God te vluchten. Ootmoedig en vanuit een waar gemis. Hij leert hen door het geloof tot Hem te zuchten, om alles wat Hem wel behagelijk is. En zo'n gebed wordt ook door God verhoord, zoals Hij zelf beloofd heeft in zijn woord.

We hebben geluisterd naar het jongerenkoor Jichteljahu uit Barendrecht met psalm 141 en daarvan de versen 1, 2 en 3. En het volgende lied gaan we draaien voor onze moeder Henny Post, want vandaag zou mijn vader 70 jaar zijn geworden. We bidden onze moeder veel sterkte en Gods nabijheid toe in het gemis en dit krijgt ze van de kinderen en de kleinkinderen. En we gaan luisteren naar Soli Deo Gloria met het lied Rots der Eeuwen.

volgende lied is aangevraagd door Piet en Jannie uit Wageningen. En het is voor alle schippers en hun familie, voor alle spanningen en als geliefden uitgevaren zijn. En daarom een mooi lied. Ga niet alleen door het leven. En dat wordt gezongen door de 1600 mannen uit Katwijk aan Zee.

Voor onze schoonzus Henny met haar kinderen en kleinkinderen. Heel veel sterkte met alle herinneringen en het gemis van je lieve man en zorgzame vader en bebe, onze Kees. En dit lied krijg je aangeboden van de broers, zwagers, zus en schoonzussen. En we gaan luisteren naar het christelijk mannenkoor Het Harde met een solo van Femi van de Weg met het lied Als ik maar weet.

Het volgende lied is voor dominee en mevrouw Westering in het dok. Die krijgen dit ter bemoediging en een hartelijke groet van Puk en Marianne. En we gaan luisteren naar het psalmzangkoor Crescendo uit Ede met psalm 3 en daarvan de versen 3 en 2.

Voor Jenny van Meindert, Marie Visser, Truus Graal en Jannie Post. De hartelijke groeten van Puk en Marianne. En we gaan luisteren naar een samenzang vanuit de schuilplaats met het lied Veilig in Jezus' armen.

We gaan verder met het volgende mooie lied. En die gaan we draaien voor mijn lieve va en moe, Willem en Engelien Hoekstra. En dit krijgen jullie van Jeluise Maatje. En nu hadden ze het lied Het Allergrootste Geschenk, maar die kunnen we helaas niet vinden. Dus we hebben er een lied in gedaan. Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. En dat wordt gezongen door het Ongeroens.

Voor het team van Ziekentroost en voor alle zieken, eenzamen en bedroefde mensen, die krijgen dit ter bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar mijn vader Kees Post met het lied Als de nacht valt in je leven.

Voor Hendria en de kinderen, vaderzoer en tinizoer en de kinderen. Heel veel sterkte van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar de 1600 mannen vanuit Katwijk aan Zee met het lied Een toekomst vol van hoop.

Voor Gerrit Broekhuizen uit Kampen en voor alle mensen die het moeilijk hebben, heel veel sterkte met het mooie lied Daar ruist langs de wolken. En het wordt gezongen door het dameskoor Laus Deo.

Voor Marie Visser van het Voorland een hartelijke groet van Ida Bos. En we gaan luisteren naar het zanggroep Gideon met het mooie lied. Ja, kijk, Pieter zit alweer te lachen. Ja, dit is Pieter's lievelingslied. We gaan luisteren naar Stel Mijn Vertrouwen.

Ja, luisteraars, het is rond de klok van 9 en dat betekent dat we tijd nemen voor een gesproken woord. En dat woord wordt vanavond verzorgd door Dirk Korf. Dirk, van harte welkom vanavond. En het thema voor vanavond zal zijn uit aanleiding van Lucas 18, de versen 11 en 12, gebedsgestalte. Maar dat straks na het volgende lied. En dat lied gaan we draaien voor Ente en Loes en Albertje en Inkie. Voor jullie Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. En het wordt gezongen door Crescendo.

Goedenavond. Ik wou vanavond een meditatie doen over het hoogmoedig bidden. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. Een paar 100 jaar voor de geboorte van Christus was het een donkere tijd in Israël. Het volk had de geboden des Heeren weer vergeten. En waar de inzettingen Gods niet meer in acht worden genomen, daar kan er ook geen gebed meer zijn. Gelukkig waren er toen nog mensen die dat bedroefden en die zich met al hun ijver inspanden om de oude paden aan het volk voor te houden en die deze ook zelf trachten te bewandelen. Dat waren de Farizeeën. De oorspronkelijke bedoeling van de Farizeeën was dus te prijzen. Maar het beste veranderde in het slechtste wanneer het ontaardt. Men begon verdiensten te zoeken in het betreden der oude paden, zodat de mens niet meer de schuldenaar voor God was, maar omgekeerd. De Heere was dankverschuldig aan zulke brave mensen. Zo nauwgezet schreven zij het leven voor, dat de geboden die de Heere gegeven had niet genoeg waren. Er moesten nog veel meer bepalingen bijkomen. De schriftgeleerden vulden boekdelen met zelfbedachte verordeningen. En dan was het de beurt aan de Farizeeën om deze zo nauwgezet mogelijk na te leven. Zij voelden zich dan ook heel wat beter dan de scharen die de wet niet kenden. Van deze mensen heeft de dierbare Christus de meeste smaad gehad. Dezelfde gang zie je nog wel in het leven van sommigen. Ze hebben evenals de Farizeeën nog meer geboden dan de Heere in zijn volmaakte wet geschonken heeft. Het wordt zo dodelijk gevaarlijk wanneer een mens het nog nauwer gaat nemen dan de enige wetgever zelf. Zij kruisigen de Christus tot op deze dag. In werkelijkheid is het natuurlijk niet waar dat zij nog meer nauwgezet leven dan dat de Heere dat in zijn heilige wet heeft voorgeschreven. Dat zullen we zien in het gebed van deze Farizeeër. Maar ze zoeken met al hun extra wetsbepalingen de zonde daar waar de zonde niet zit. Zij zoeken de zonde in veel dingen en vergeten dat de zonde niet in veel, maar in alle dingen zit en tenslotte maar in 1 ding, dat is in het boze hart. Daarom hebben zij van vele dingen last, behalve van zichzelf. En daarom ook nemen zij het in de grond der zaak niet zo nauw als dat de Heere het voorschrijft in het eerste en grote gebod, God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Maar wat zullen we nog langer over zij praten? We zouden met een ander onszelf bedekken. Och, dat we in het gebed van deze Farizeeër ons eigen bestaan zien mogen om in onze hoogmoed ontdekt te worden. Met zoveel schaamte voor God dat we terechtkomen in de binnenkamer van de tollenaar. Daar staat dan de Farizeeër voor Gods aangezicht in de tempel te bidden. Of beter, daar staat hij te danken, want hij zegt, O God, ik dank u. Hij begint met danken. Op zichzelf gezien is het goed om te danken. De schrift zegt zelf, dankt God in alles. We kunnen de Heere nooit genoeg erkennen voor al zijn bemoeienissen. Als we daar eens op letten dat we niet ophouden om te zondigen en dat God niet ophoudt om ons wel te doen, dan is er nog veel meer dankenstof dan dat we dat zelf weten. Waar deze erkenning in het gebed wordt gemist, daar wordt er veel gemist. De ware danktoon is altijd godenverheerlijkend. Overigens is het toch beter voorzichtig te zijn om een gebed meteen te beginnen met de woorden ik dank u. Want ten eerste, we zijn van onszelf zulke dankbare schepselen niet. Dat zij met schaamte opgemerkt. En ten tweede is het de vraag of zulke aanhef van een gebed niet veel uit sleur of gewoonte gesproken wordt, zodat er gedankt wordt voor een bezit waarvan men het gemis nog nooit heeft beleefd. Zo kan er gedankt worden voor de vergeving der zonden, terwijl die zonde nog nooit een last is geweest. Er kan gedankt worden voor Jezus' bloed, zonder dat we de naam van Jezus leren kennen. In elk geval is er bij deze Farizeeër de ware danktoon niet. Want waarvoor dankt hij dan? Hiervoor dat hij niet is zoals de andere mensen. Er zou op dit gebed nog niets aan te merken zijn als hij ervoor dankte
dat hij niet deed als andere mensen, als rovers, overspelers enzovoort, had hij dus maar gezegd, o God, ik dank u dat ik niet doe als de andere mensen, want we kunnen de Heere er nooit genoeg voor danken dat we voor een ergerlijk leven bewaard worden. Maar het grote ongeluk is bij deze man dat hij van gedachten is, ik ben zo niet. Hij kent dus zichzelf niet. Hij weet niet dat alle ongerechtigheid in hem gevonden wordt. Zo niet in daad, dan toch in woord of gedachten. Hij kent zijn bestaan niet. En wat moet een mens die zichzelf niet kent aan de troon der genade doen? Deze man heeft dan ook over een ander als het op zonde aankomt. Wie zichzelf niet kent, die heeft het altijd over een ander. De zonde van anderen wordt breed uitgemeten en verschrikkelijk gevonden. Overigens heeft men over zichzelf niets te klagen voor het aangezicht Gods. Dit bad de fariseer bij zichzelf. Een mens bidt wat bij zichzelf. Hij maakt zichzelf zoveel wijs. En als hij met zichzelf gaat praten, dan valt het altijd mee. Dan is ook het gebed niet een spreken tot God, maar een spreken met zichzelf. Hier ontbreekt het natuurlijk ook aan het inwachten van het antwoord van Gods gunst en genade. Want als God alleen maar moet luisteren naar wat de mens tot zichzelf heeft gezegd, dan is het voor zulke hoogmoedig schepsel niet meer nodig om te luisteren naar wat de Heere zegt. Eerst heeft de fariseer gezegd wat hij niet is. Dan begint hij te zeggen wat hij wel is. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Zoveel had de Heer in zijn wet niet eens voorgeschreven, om namelijk 2 maal per week te vasten en om van al wat men bezat 10e te geven. Deze fariseer doet dus nog veel meer dan dat de Heer vraagt. Ziet ge wel dat hij het nog nauwer neemt dan de Heer zelf? Als hij God was, hij zou het nog anders en beter doen. Christus zegt van hen dan ook, gij legt de mensen lasten op die te zwaar zijn om te dragen. Het was voor de scharen die de wet niet kenden, in de ogen van de fariseeërs dan ook onmogelijk om zalig te worden. Wat zouden die gewone mensen ook kunnen bidden? Zij verhieven zich ook zo hoog boven de scharen uit, dat die mensen ook werkelijk nog dachten dat de fariseeërs nog maar pas eens bidden konden. En zo hielden ze een onwetend mens buiten de binnenkamer. Heeft de Christus van hen ook niet gezegd dat zij anderen verhinderden om in te gaan? Hiermede is dan zijn gebed ten einde. Te vragen heeft hij niets, te klagen ook niet. Hij heeft alleen maar een lijst vol van de goede werken de Heere aan te bieden. Derhalve mag God deze man wel bedanken voor al wat hij in zijn dienst gedaan heeft. Dat nu hebben we hoogmoedig bidden genoemd. Of is het geen hoogmoed dat een mens hier voor zijn schepper durft te naderen, alsof er in het paradijs niets gebeurd is? Een gevallen mens, dat is erg, maar erger is het om die val niet te erkennen en over zijn gevallen bestaan heen te kunnen bidden, zonder dat die kloof ooit beweend te hebben. Wat moet zulke gebed een gruwel zijn in de rechtvaardige ogen Gods? Maar eigenlijk hebben we van deze fariseer het ergste nog niet gezegd. Want weet u wat het ergste was? Dat hij zelf niet wist hoe hoogmoedig hij was. Hij zag zijn hoogmoed aan voor godsvrucht. We weten immers van de fariseers dat ze menen goden een dienst te doen. Paulus, die ook een fariseer was geweest, zegt dan zelf: en zou de rijke jongeling het niet goed gemeend hebben? O, wat is toch een mens zonder het ontdekkende licht van de Heilige Geest? Hij kan menen een waardige bidder voor God te zijn en toch eeuwig zichzelf te bedriegen. Paulus dacht dat hij bidden kon toen hij de gemeente Gods vervolgde, en hij meende waarlijk dat zijn gebed Gode aangenaam was. Deze fariseer meende het ook in de volle ernst. Dat heeft Christus ook gezegd. Als we in dit verband lezen dat deze gelijkenis is uitgesproken met het oog op hen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. Zij dachten dus waarlijk dat het goed stond. Wat is toch een mens? Hij kan het ernstig menen en toch zichzelf bedriegen. In de heiligste dingen kunnen de ergste zonden liggen. De Heere zelf bewaren ons ervoor dat we laag op deze man zouden neerzien. Want dit woord van Christus heeft tot op deze dag geen andere bedoeling dan dat wij onszelf daarin vinden zullen. Sinds het gebed van de fariseer ons bekend is,
zijn er mensen die bidden: O God, ik dank u dat ik niet ben als deze farizeer. Dat kan ook als een gebed van een farizeer zijn. Een gebed zonder zelfkennis, waarin men er ook op gaat steunen dat men niet is als een ander, zij het dan ook als een farizeer. Het hoogmoedige bidden van de farizeer kan zich in allerlei vormen openbaren. Arglistig is ons hart. Er kunnen ook farizeeërs zijn die een gebed van de tollenaar bidden. Zelfkennis, dat is wel het eerste om wat we bidden moeten. Dan zeggen we: Heere, kan een farizeeër nou bekeerd worden? Dan smeken we: O God, wees mij farizeeër genadig. Voor een tollenaar is er een almachtige daad Gods nodig om hem op het zondepad stil te houden. Zou er niet een dubbel werk van Gods geest nodig zijn om een farizeeër te breken? Ze wonen beiden in ons. Maar de farizeeër zit zo diep en is zo vroom en godsdienstig dat we hem zelf niet onderkennen. Hoogmoedig bidden, wat een vreselijke toestand. Er is geen hopeloze toestand dan dat er geen gevoel van zonde is. Wat zullen we met onze gerechtigheden voor de Heere kunnen verschijnen? Zelfs onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, zegt de schrift. Niet meer dan blinkende zonden, omdat we tenslotte onszelf nog mee bedoelen, zoals deze farizeer. Als hij het heeft over een ander, dan noemt hij rovers, onrechtvaardigen, overspelers en tollenaars. Hierbij heeft hij het over de tweede tafel der wet. Maar hij zwijgt over de eerste tafel der wet, waarin het gaat over de verhouding tot God. En al heb je dan nog meer inzendingen in je hoofd geperst dan God heeft gegeven, dan ontbreekt het toch nog aan alles in je leven en in je gebeden. De Heere vraagt niet veel dingen. God vraagt maar één ding, en dat is de liefde. Daarom ziet de Heere liever een gevallen Petrus aan zijn voeten, die aan de ene kant met bittere tranen wel erkennen moet dat hij tegen al de geboden gezondigd heeft, doch die anderzijds de alwetendheid Gods tot getuige mag inroepen dat de liefde niet kan vergaan. Wanneer we gezien hebben dat we tegen dat ene en eerste en grote gebod gezondigd hebben, dan staan we ook schuldig tegen al de geboden en worden we zelf de rovers en de onrechtvaardigen en de overspelers en de tollenaars. Dan worden we wat we zijn en dat alleen zal de ware gebedsgestalte kunnen geven. We kunnen nooit met te veel schuld tot de Heere komen. Er is altijd maar te weinig schuld. Dan is deze gelijkenis niet alleen tot een waarschuwing uitgesproken, maar ook tot een bemoediging, tot vertroosting voor hen die schuld hebben, opdat zij toch niet zullen afblijven van de troon Gods vanwege hun onwaarde. Zij geven niets voor hun gebed, omdat zij ook niets meer voor zichzelf kunnen geven. Maar de bede van een onwaardige bidder heeft nu juist nog waarde bij God, zoals we dat in het volgende hoofdstuk zien zullen. Ook u, kind van God, die je door genade mag geloven dat er geen enkele deugd aan de Heere valt aan te bieden, gij kunt ook die farizeeërsgestalte niet te boven komen, zolang ge de laatste snik nog niet hebt gedaan. Het is juist voor een kind van God zo levensgevaarlijk dat hij waarde gaat hechten aan de vruchten van het nieuwe leven, als ge van die vruchten de grond gaat maken om voor de Heere te kunnen bestaan. Van uw tranen, van uw gebeden, van uw bevindingen en van al wat voortkomt uit de keuze om de Heere te dienen, dat kan zoveel gebedsduisternis teweeg brengen en dat kan het leven wegnemen. Erger wordt het wanneer een kind Gods met ontvangen genade groot wordt, wanneer hij zich daarmee verheft boven de scharen om de deur van de gebedskamer voor een ander te sluiten met grendels van hart en hoogmoed, alsof het voor een ander niet even goed kan als voor hemzelf. Hier is de farizeeër weer terug, en dat na ontvangen genade. Dan kan God zelfs zijn kind niet gebruiken, want dat is een zonde die een onbekeerde farizeeër nog niet doen kan. Het moet eerlijk gezegd worden dat de levende kerk van deze dag van deze zonde niet vrijstaat. Zo moet dan het mes erin, ook voor Gods volk. Het mes der ontdekking zal moeten snijden, totdat een mens van de hoogmoed verlost is. Dat is van zichzelf. Voor die verlossing zal de dood moeten komen. Daarom blijft het hier op aarde de strijd met de farizeeër. Denk daaraan en laat het de bede blijven.
O God, wees mij, Farizeeër, genadig. We willen nu gaan zingen, Psalm 51, de versen 1 en 4.

Wij willen Dirk Korver hartelijk bedanken voor zijn medewerking van vanavond en graag tot de volgende keer. We gaan weer verder met onze verzoekjes. En het volgende lied is aangevraagd voor alle luisteraars en het team van Zieke Troost. En dat krijgen we van Carina de Vries. Nou Carina, hartelijk bedankt voor je verzoek. En natuurlijk ook de hartelijke groeten vanuit de studio. En ze heeft aangevraagd het lied van Kitara. En dat is het lied Stilte.

voor Yvonne en Nettie, Klaasje Woord en Ida Bos. Voor Juliet's mooie lied, gezongen door het zanggroep Gideon. Welke vriend is onze Jezus?

voor Ditty en de kinderen, Jan en de kinderen en Nanny en de kinderen. Die krijgen dit namens de familie Blom. En voor de familie Blom, die krijgen dit ter bemoediging van de neven en nichten Korf. En we gaan luisteren naar het Urker gemengkoor Emmanuel met het lied Heer, ik kom tot u.

Voor Puk en Marianne, Attie en Barry en Geertje en Trientje. En voor Jenny van Meindert. Voor jullie het mooie lied Als geen nood gezeten. En het wordt gezongen door Halleluja

Het volgende lied gaan we draaien voor dominee en mevrouw Bos van de Hofstee en voor dominee en mevrouw Bredenhof. Die krijgen dit namens de hervormde gemeente De Ark. En we gaan luisteren naar het Ongeroens met psalm 25 en daarvan de versen 5 en 7.

voor Jan van Hoeze Zeit, Nelly en Lub en Tjeerd en zijn twee dochters. Heel veel sterkte van de broers en zussen Korf. En we gaan luisteren naar het Urker Gemengkoor Emmanuel met het lied Genade zo oneindig groot.

Ja, luisteraars, we zijn alweer toegekomen aan ons laatste verzoek van vanavond. En dan wil ik graag met jullie afsluiten naar Lucas 11 en daarvan de versen 33 tot en met 36. En het laatste verzoek gaan we draaien voor Mientje Zwaan en de kinderen en Klaas van der Meer en de kinderen en Jenny van Meindert. Jullie krijgen dit ter bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar het Urkermannen duo met het lied Nader mijn God bij u.

Lucas 11, de versen 33 tot 36. En niemand die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, nog onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat degene inkomen het licht zien mogen. De kaars des lichaams is het oog, en wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht. Maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. Zie dan toe, dat niet het licht, het welk in u is, duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met een schijnsel u verlicht. Op straat zie je wel eens mensen lopen met een blinde geleidehond. Iemand die slecht of helemaal niets kan zien, wordt door de trouwe viervoeter geholpen een weg te vinden door het verkeer. Als je gewoon kunt zien, heb je zo'n hond niet nodig. Er komt voldoende licht in je oog. Je ziet waar je loopt. Jezus zegt dat er zowel licht als een goed oog nodig is om te kunnen zien. Je hebt een geloofsoog nodig om het licht van het evangelie, het licht van de wereld, te kunnen zien. De mensen die om een teken vroegen waren blind voor wie Jezus is. Wij zijn van huis uit, net als zij, geestelijk blind. Maar de Heilige Geest wil blinden bij de hand nemen. Hij verlicht het oog, zodat je gaat zien wie Jezus is. De van God gezonden zaligmaker. Wie in hem gelooft, zal in de duisternis niet komen.

Ja, luisteraars, zo zijn we weer aan het einde gekomen van ons programma Ziekentroost. We willen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren en het aanvragen van de verzoekjes. En zo de Heer wil en wij leven, tot over 8 weken. Wij beginnen weer als de kinderen naar school gaan. Maar dat betekent natuurlijk dat er gewoon 8 weken een mooi programma klaarstaat. Dat heeft Klaas voor gezorgd. Dus je kunt even goed naar de mooie liederen luisteren. Maar na 8 weken kunt u weer uw verzoekje bij ons aanvragen. Voor nu wensen wij jullie een hele fijne avond en voor straks een hele goede nachtrust. En we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
0: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
0: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

goede zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op

0: alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig.